En net as mens gedink het die liedjie gaan eindig, dan begin het weer. Welcome to your number one feel good station. 28 minutes to 11 o'clock. Justin Timberlake and a sexy back. Almal wil wonder, maar hoekom is die musiek so lekker? Dis omdat ons terug gaan aan ons feel good mystery. Hey Fox.